Ik bid met die tips aan de wel. Ik wil hier te die reden. En de kost dan even de tijd aan die koffie of een mate drinkje. En wanneer het water dat te laat, vlieg ik nog terug. Dat wordt dat van der waarschijnlijk nog de gelegenheid geweest dat zal hier in deze gegend opwarmen bij 30 graden. En mogelijk worden bij 17 graden Celsius. Ja, dat is ons winter hier te tijd. We zijn ganz op volle winterbanen. En van der wordt nog 80% chance hier te verregen. So, ik zie euch unbedingt ontevreden over ons winter. Die temperaturen, die lote sich genoeg, dat wat mal so sei. Van der is donderdag, de 6. August 2026. En wann ik dat nog niet had, all de plot, die tremantje en jeder einen, welkom hier. En dat nächste, hör ich wir mal nur in Leute.

Dankeschön, dat ik die hier treffen durf. Dankeschön voor deine Gegenwoord hier in diesem Programm. Ik wens die een schönen Dag. Abwarten hier.

0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der Fei-Programm betrachten wir Wort der Bibel und lehrt von eins von den kleinsten Gliedern an uns Körper, nämlich der Tongue. Und wofür das kleine Glied anreiten kann. In dem vorherigen Programm wird Prediger Reimer wiedergegangen mit dem Thema von der Tongue und wo wichtig das ist, dass wir das kleine Glied unter Kontrolle haben. Ich lade ihn weiter an, eingeschaut zu bleiben, um zu seinen Wort der Bibel uns von der wieder zu lehren hat von dit so welche Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich segnen zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mitjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort in das Jakobusbuch, das dritte Kapitel, und wenn da jemals es irgendwo geschrieben wird, dass das Buttermotor praktisch ist, dann ist es dit, dat hier geschrieben ist. So als wir all gesehen haben, haft mit dem Menschen Tongue zu tun. Und dort ist so, dass die meisten von uns die rote Forken in Trouble ernennen, wies wir unsere Tongue nicht kennen im Tome holen. Die Tongue dat openbaren, wer wir sind. Jakobus brückt Beispiel von dit, so als wenn wir ein Gebet und ein Pierzin Mühl ernennen donen, so dat wir den Lenker kennen, und die uns gehorsam worden sind. Hij redt ook van een kleine schaprodel, dat een grote schap lenken kan in jou, en zijn tong zal zo gelenkt worden. We zijn nu bij de vijfde vers in dit derde kapitel. Zo is ook de tong een kleine lied, een dag pocht dat zich met grote ding. Zij wordt van grote woord een kleine vier ontstekt. Jo, en zijn tong kan ons een grote trouble in hen brengen. Daar is geen vraag even dort. Een dichter heeft het zoals dit beschreven. Een sloop met het woord kan strijd aanreden. Een onmenselijk woord kan een leven verdorven. Een betterd woord kan haas springen. Een hongerig woord kan slonen en dood maken. Een leeftolig woord kan den waag lik maken. Een vrouwend woord kan den dag kloren maken. Een woord te rechte tijd maakt de last lichter. Een levendig woord kan heilen en zegenen. En jo, we moeten aan erkennen hoe wichtig onze tong is. En wada, dat deed eindelijk aandieden wer wie zijn. Wils wat uit de muur rutschamt, chamt van hart, zeg maar. Mensen hebben manchmal te mij gezegd dat wanneer ik God zijn woord aan je rechter doe, dan kennen ze dat ook begrijpen. Dat is eindelijk mijn ziel en mijn aan je rechter. Paulus zegt wordt in 1. Korinther 14, 9. Vers, dat ik gezegd wordt, mij zo is, zal zeer wichtig zijn en ergend een onrechte in de Bijbel. En dit is wat het zegt. Zo ook je, wanneer je met de tong niet een klaret woord reden, hoe wordt het te tjane zijn wat gezegd wordt? Manchmal is mij zo gewaast dat wanneer een zo onrechte deed, dat ging je dat begrepen tjane, dan kennen de oudere mensen ook wat door het trieën. En dat is zo'n tong als ik wil hebben in mijn onrechte. Ik wil hierin hebben dat mensen zullen verstaan kennen wat God te zeggen heeft to ons mensen. En mocht God mij de genoeg geven daartoe. Mijn predikervriend gelijk te zeggen dat wanneer we de koekjes op de lege steden aanleiden, zodat de kleine tjinge de trieën kennen. Zonder die raten zijn, moeten zich dan een beet doorbekken, die te trieën over dat woord ons nu schoden, wanneer we ons een beet de mietje moeten. Wanneer die vraag is gesteld, wanneer we een negenjarige kind dat evangelium begrijpen kan en Jezus aannemen, en dat namelijk het evangelium kan een profetie en een hechere leer aanstalt nog herbrengen. Nou ja, ik verstoor dat ook niet over dat is wat voorkant passiert. Jo, God deed zijn woord zegenen en dat moet eenvoudig en duidelijk uitgegeven worden. Nu de vijfde en zesde vers in dat derde kapitel in Jakobus. Zo is ook de tong een kleine lied en dag pocht hij zich met grote ding. Zij wordt van grote woord een kleine vier ontstekt. En de tong is een vier, een welt van ongerechtigheid, en dat leven ontsteekt, een woord van de haal ongesteekt. Ik had in vijfde vers hier wat gegeet, wilst hij eindelijk toepost met den zesde vers. Mijn predje vriend heeft een boek geschreven over dit Jacobusbrief, en hij heeft dat derde kapitel den titel gegeeft, De Haal Brandt. Dat is wat ik tong kan zinnen en voorken is. Dat is zeer opvallend. En wanneer een door eenmaal aan denkt, hoe dat is met een wolk van die brandt, dat kan schrikkelijk zinnen. En Jacobus deed die tong vergelijken met een wolk via.

Ja, schlechter Meister. We kennen onze hiese warm morgen met vier. We doen ons eten koken met vier. Ober dat is een grote aangelegd, wanneer een huis oder een gebied dolbrennt. Ik had dat meer mal gezien in mijn jaren en dat is schrecklich. Vier wordt ook gebruikt in verschiedenste geschaften. Ise, zum Beispiel, wordt geschmolte verdem dat het kan gebruikt worden, machinerie te boeren. En dat neemt heet het vier, dat ise te schmelten. Veel vormen, jaren trekken hadden een schmied. En daar hadden ze wat, waar ze vier kolen hadden. En dan draaiden ze door een wrang en bloosden door lucht op de kolen. En dan wordt wat geschweest. Jo, vier is een goede diener. Ober, dat is nu ook nog zo als het immer is geweest, dat wie mensen niet kennen vier gescheid onder controle houden. Wanneer dat eerste mal te groot wordt, dan kan dat in een kort stoot zeer veel schade aanreden. Dat zijn ihre mal tijden geweest de jaren, wo ganze grootsteden doorbrennen. Wanneer ik dich aangelegd, dan dich terug. Spreche der 12. Kapitel, der 18. Vers, sag

Nu dat derde kapitel, de negende en tiende vers. Wie zegene God den Vader damit en vlogge mensen damit, die nog God zijn beeld geschaffen zijn. Uit dat namelijk het moel komt bij de zegen en vlogge, zond als niet passend, mijn breda. Jo, de tongen die we hebben, had de fähigheid God te eren oder te flikken. Zoals ik vorher al zei, de tong is dort wat een mens een hechere stand heeft als de tierenwelt. Wie mensen zijn niet open die bloos schwitteren en plopperen kennen om een weer te maken. Wie mensen kennen met andere mensen vertalen en hij kan ook to God reden. Predje McGee vertelt een geschiedenis van een ervaring die hij had gehad. Hij had arbeid in een bank. En als hij zich aangegeeft had predje te zijn, had hij dat door de bank eeuwigste weten laten. Een van die had hem in zijn stoof in de bank een enje roept en had te hem gezegd dat hij hoopt dat McGee wordt een waarhoofdje Gottes dienen zijn. De man en McGee weer een goede vriend geweest. De man had hem verteld dat hij niet betjeerd weer wegen een van de arbeider door in een bank. De arbeider weer een lied en een kerk en die kon zeer schön zingen. Een vrouw die door ook nog verzameling wacht, had gezegd dat wanneer die man zingen deed, dan hield zich dat zo als wanneer een engel zingen deed. Op een dag weer die vrouw in de bank was, en als ze door haar schaft gedreven had, en de eeuwigste van de bank ook door weer, hadden ze met eenmaal dat oogste vlieke en vlugge geheerd. En jo, dat weer des man die zo schön zingen kon. De nummers stemden niet. En dat weer een zeer schwierige zaak. Jo, ober, des arbeider had graf euch gefliegt, maak al die mensen luid, en bloos wils die nummers niet stemden. Door weer een procent weg, schijnt. Jo, een mens kan God eren met zijn moel. En hij kan God ook lasteren met zijn moel. Dat is wat Jacobus hiervan reden deed. Wanneer Jezus zei, dat wordt hem hard weer. Wordt echt dat moel eruit komen. Dat is zeker dat de tong, dat zei je wordt. Nu de elfde en twaalfde vers. Jeften springt, oder een twaal, beides zet het water ook beter uit dat namelijk het lach. Mijn breder, kan een vierboom eikberen dragen, oder een wienrank vier? Zo kan ook geen zalt het water zet het water geven. Anders gezegd, wie mensen kennen manchmal met een dubbele tong reden, oder zoals manchmal gezegd wordt, een man is zoals een dubbele man, een goed en een slecht. Hij kan goed en bezig reden, maar dat is zo dat een twaal niet wat goed en slecht het water te gelijk geven wordt. Een boom wordt ook niet uit natuur, beides vier en eilberen drogen. O, hoeveel beter waren we aan zijn tong brukken, de ganse week even God te verheerlijken en eren. Dat is ook interessant dat de tong woorden geloven bewijzen kan, wils dat moel als dat wat bekendnis geeft van dat wat in eenem zijn hart is. 13e vers. Wer is wijs en verstandig maakt u, laat hem door zijn goede wandel, zijn woorden wijzen en wijsheid zanftmoed. Zie maar, de tong kan waarhoofdje geloven openbaren, de kan een goede zeichnis hebben dem Heer, en de kan wijsheid reden, wanneer de onder dem Heilige Geest zijn macht is. 14. Vers. Aber wanneer je betere afgunst en strijd in je horte ha, dan pocht nicht en liegt nicht gegen de waarheid. Strijd en betternis zijn sicherlich nicht de vrucht vom geloven, aber de tong kan zo'n verbrengen. Jacobus deed hier een vergelijkmaker tussen dem wijze Christ, zijn tong, en dem norische Christ, zijn tong. Eindelijk is het zo dat een tong die niet gebandigd is, brengt de vrouw ver en andere mensen of de mens werkelijk in Gottes kind is, wanneer ver heeft dat hij is. Dat is zo als is gezegd worden, dat het zwaar is te behaupten dat een Christ vlieke en vlogge kan voor zes dagen in een week, en dan zindag hem koor zingen.
Ik kan niks Schwinse geschichten vertalen. Dek die weg en dan om zondag. Na zondag zal Klaus aan je rechter en reden van Jezus zijn leven. De tong dat eent oder dat andere. Nicht beides tegelijk. Ober wann het beides deed, dan brengt dat allerhand verstriet. Dat zegt je ook dat we niet liegen zullen tegen de waarheid. Na tong de liegen deed, als na tong de deeg de werk, dem Herr Jezus afzeier deed, derg wat hij reed. 15e vers. Deze wijsheid komt niet van boven, ober als eerdisch, natuurlijk zoals bij zijn jester. Jacobus maakt dat zeer klaar dat strijd en afgangs ihrer herkunft nicht en God ha. Die komen nicht van boven. Hij zegt dat het irdisch is en dat meint dat het nicht himmlisch is. Dat is natuurlijk en dat meint dat het van de oude natuur herstamt. En dan sogar dat het zoals bij zijn jester is, dat heet, dat heeft een herkunft van dem dievel, eigenlijk. En wijsheid, jo, einer heeft gezegd dat wissenschaft pocht zich dat ze zoveel geleerd heeft, aber wijsheid is demütig dat ze niet meer weet als ze deed. 17e vers. Aber die wijsheid die van boven komt is eerstens rein, vredelijk, gelind, gehoorzaam, val erbormen en goede werken, deed niet twijfelen en heichelt niet. Aber die wijsheid van boven is eerstens rein. Dat meint dat het niet met irgendwat gemischt is. Dat is echte wijsheid. Dat is aanvankelijk. Dat is de wijsheid die van God komt. En Jacobus deed dat klaar aandiede. En dan is het ook vredelijk, gelin, gehoorzaam, val erbormen en goede werken, ohne persoon aan zijn en ohne heichel. Daar is wat zeer interessant met valse leer, dat deed immer strijd en afgunst aanrede. Een bibelleerder zei dat ene kan niet dat bezit en de wereld duidelijk maken anders als menselijk. Dat is menselijk vermischt met wat anders. Dat is waarom valse religion zich zo vermeerde deed. Die zijn buiten natuurlijk, die zijn van onje van de beze juiste welt. Irgend wat dat spolingen en strijd aanreden deed, en een gemeente, vriend, is niet van dem Heer. Dat is zeker. Du deist die verlegd pochen, dat du rechte leer haast. Ober mijn vriend, wanneer du spolingen aanreden deist, dan is het tijd die zelfs te ongezeker. Nu de 18e vers. De gerechtigheidsvrucht wordt gezet en vrede voor den die vrede maken. Dit is de vrucht van geloven. Dan mag gerechtigheid zijn voor den dat er vrede kan zijn. Dat is wat dat ik wens de nationen en de wereld aan erkennen worden. Maar dat schijnt zo dat de wereldleider de meeste tijd zo denken dat ze wijs en gewits zijn dat ze dat zelfs doen kennen. Maar dat geeft niet. Aber da is geen vrede ohne gerechtigheid. Aber wann da ware gerechtigheid is, dan wordt da ook ware vrede zijn. Dat is zo als een gesatz in deze wereld, en eindelijk in de ganze wereld al. De psalmist redt ervan en zegt in Psalm 85, de 10e vers, dat daar een dag komt, wann vrede en gerechtigheid zich kussen worden. Zoals die zegt nu in deze wereld is, kennen die zich niet meer. Dat heet vrede en gerechtigheid. Nu, we zijn nu bij dat eind van dat derde kapitel gekomen. En wat nu heeft hij gered van besteden van den geloven, dat heet ware geloven. Daar is een onderscheid in geloven, dat is mogelijk dat aanreikt het te je leven, oder en wat te je leven dat niet de waarheid is. En je leeft me, ik heb veel zo'n mensen getroffen in mijn jaren als een prediker. Ik wil hier nu bloos eind erwenen. En dat is wat Jacobus van de reden deed, en dat is de radende geloven. En vriend, ware radende geloven wordt een nofaljaar van goede werken. Dat heet, wanneer een mens een werkelijke geloven aan dem Heer Jezus heeft, en Jezus aangenomen heeft als heiland, dan worden goede werken zich bewezen. En dan, God deed geloven op een proef stalen, deeg schwierigheden. Iedereen die dem Heer Jezus aangenomen heeft, wordt geloven proef ervoren. God heeft dat zeer klaar gemaakt. En dat is zeer nodig in een christelijk leven. Wils dat is, hart, dat is een redmaker voor de eeuwigheid. Jo, wie zijn eeuwigheidskinder, vriend. En wie moeten ons aanleren laten voor de eeuwigheid reed te zijn. En mij dat niks, maar God is eigen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: ik moet entscheiden wer ik zie en wer ik wil gelijken te zijn. Oder wer ik denk andere verlangen ik zal zijn. En mama heeft me immer gezegd, die best zo leed. En zo denk ik ze leed, maar werkelijkheid heb ik dat geleerd, maar
1: ja.
0: Ik wil even stil zijn.
2: So, ik werd Benny René aan het doen met de kleren. So, we waren op met lateren in Bedarsten. Wat er krijg zijn, is een feier verschiedene. Wat zou je van mal woorden omvangen, een beetje naar te gaan met? Wat zijn dat verschiedene persoonlijkheden?
0: Oké. Okay. Ja, no, zeker. En Benny en René hebben een goede job gedaan met de kleren.
2: Ja.
0: En wat zij van reden, dat krijg dit wat ik ook gebruik. Zij hebben wasse kleren gebruikt. Dat zijn veel disc-tests, wat dat zijn. En die gebruiken verschiedene kleren. Velken die vijf kleren. Wat ik hier gewoonlijk gebruik, dat is een klein beetje verschieden van wat Benny en René gebruiken. Maar dat is hetzelfde hingegrond.
2: Oké.
0: Ja. So ik gebruik een beetje alle lateren. Bloos van dat, bijzonder hier in Mexico, waar Benny en René zijn bekend zijn, dat mensen zich niet confused worden.
2: Ja.
1: En die wil ook zeggen dat wie gaan jeder mens half een beetje van alles, nicht? Dus dat is niet dat die best een kwadraat van blijft.
0: En zo, verder dan aan hebben, twee dingen. Ja, wie gaan alle een klein beetje van die alle. Oké? Okay? En wie zijn er, God heeft ons alle gemerkt, en wie zijn niet einfach. Like, wir sind muy complicado.
1: Ja.
0: So wir machen sehr abpassen, noch was uns nicht stampeln down oder in Dosen an, das du ihr seht, David. Dort sei wichtig. Nicht uns selbst, auch andere nicht.
1: Right.
0: Because in Wirklichkeit, wir sind nicht Gott. Wir verstehen das nicht alle. Ja. Aber wir tun die Brücken, dann besser verstehen.
1: Ja.
2: Worum fangen wir nicht an mit einem Kleinbett? Was seine, weil der ist ein Feuer eingedeilt. So,
0: ja.
2: Was sind die vier verschiedene Persönlichkeiten mit einem Overview? Und vielleicht haben wir auch mal ein Klimbett.
0: Ja.
2: Deutbar angehen.
0: Ich habe hier ein Klimbett ein Bild mitgebracht. So, ich wollte Latern brücken. Das erste fängt mit Dei an, so Disc, das sind vier Latern. So, Dei ist für dominant oder driven. Okay, so die Person, die will Resultate. Die will immer was durchdrehen. En wat zij dan nog schieven. En werkelijk helpt een team ook resultaten te creëren. Eensmaal, zo jeder sterkheid heeft ook een zwakheid. Zo eensmaal, niet zij sensitief naar de mensen. Voor de mensen zich vaak. De jongen met ze even eenmaal.
2: Okay, yep.
0: En pas niet op naar de veiling. En op gelijke dingen voor zich te brengen. Dat I, dat is voor initiatief of interactivo. En zo, interactivo. En die zijn gelijk ook dingen bozig te doen. Maar zij met mensen. Die zijn vaak in the life of the party. Die gelijk een fiesta.
2: The party people.
0: Oh, ja. Ja, people. En gelijk in te reden velken. Want het stel is, wer wat dat aanvallen, zij worden velken.
2: Okay.
0: Nobern en reden. Han veel vrienden, weinig. Han veel energie. En brengen dat energie naar groep waar die zijn. Zijn mooi creatief. Denken aan dingen. Vangen dingen licht aan. Maar veel brengen die niet voor dich.
2: Oké.
0: Wie is tot je hebt fresh.
2: Right.
0: Je die op. Die lijken fun. They want fun.
2: So nice en alles wat nice is.
0: Jo, ja. Dat's zij enthousiastisch. Zij optimistisch zijn zij. En dan eerst, dat is heel we zijn stetig, of steady, supportive, en Spanisch is stable. En zo, die zijn ook aan de mensen ziet, maar die reden zich niet zo licht op. Ze zijn maar tranquilo, gelijk en ook mensen. En veel zijn vrienden met, komen de lang met mij eens wat die eigenlijk denken, eentje moet weit van ik.
2: Okay.
0: Iets van boven, die zijn vriendelijk, dat todo tranquilo, calmado. Maar die grabbelen veel. En eensmaal draait dat niet af. Klok 2 de nacht, wagen ze op en grabbelen.
2: Okay.
0: Waarom zei die aan dat? Waarom check ze zo naar mij? Waarom zei die nog? En zo, die zijn processors. En die denken aan al die dingen. Maar de punt waar die eensmaal niet een scheiding treffen.
2: Okay.
0: Het is een white foot. En dat is een grabbelt er nog eenmaal. Because Jana zei dit, of Ivan dat. Wat is een goed voorbeeld. En dan zij, Dort ist für Caution.

0: oder conscientiousness, even op Engels, op Hochdeutsch brucht wie action guy en gay, en dat is gewissenhaft. So die weiten veel.
1: Okay.
0: Die gleichen te analyseren, gleichen dat information te gaan. En die zijn muy analytico. Want zij wat doen, maakt het recht doen. Dat eerst het mal. Ook van het langer dit.
1: Okay.
0: Aber dat maakt het recht en zijn ook perfectionist zijn. En checken nou al die dingen. En deze willen veel van gaan. Deze eentje moet zijn. Mij veel niet van. Bloos bij de arbeid blijven. Gleich in de dollar stellen te gaan. So dat zijn de feierlateren wat we brengen.
1: So, en wann wie ich in Angum, wo hat dann so denn ans Leben von selbst, auch für den anderen, für den Nächsten, wann wir wollten, vielleicht was Dinge, wo hakt die, und dann können wir schaffen, aber was Dinge, wo der andere hat. Was wusste ich sein, seine Beneficios von der Channelieren?
0: So das fängt immer an mit uns selbst Channelieren. Das ist wirklich eine Person in der Welt, über wen wir Kontrolle haben. Nee? Mm-hmm. Das ist uns selbst. Und ich verstehe mich selbst nicht immer. En ze deel vroeg ik me, Daryl, waarom deed je dat?
1: Yep.
0: Wat schoot die? Nee, zei ik dat te mezelf. So dat vangt met onszelf aan te staan, te verstaan. De beter dat ik me verstoe, beter zie ik rijd toe wat mijn reaction wordt zijn wanneer ik met die deed of een verse situatie zie. Want ik weet al, oké, wanneer er een probleem is of wanneer dit en dat passiert, ik wil automatisch wel dit en dit doen. Maar dan vraag ik me, wat voor de baas te zijn hier? Zal ik direct, zijn? Of zal ik eerst harken en dingen analyseren? Er zijn tijden dat we maken bozig. Er zijn tijden wat wordt beter te zijn wat je doet. Dus dat vangt met mij aan, met iedereen van ons aan, dat verstaan. En maar dan, wat zijn next het, wanneer ik die beter verstaan, en ik weet, je hebt een andere weg wat je dan aantrekt, dan helpt me die beter verstaan. We hebben zijn die best zeer direct, zeer kort, zeer niet dol, maar zeer direct. Vielleicht spetst me dat, is die me dol? Waarom is die me dol? Nou, die champs vielleicht dollar van deze later, en zeist die dingen bloos direct en weinig weird. En zo dan, oké, dan helpt me dat me aan te rechten. En zijn vielleicht zal ik ook weinig weer brokken en bloos direct zijn.
1: Okay.
0: En die verstaan dat beter aannemen, best mij niet al, als het bloos
1: right.
0: Direct je waai. Je zei.
1: Ja.
0: En het nächste mal, de nächste persoon is vielleicht, zei, die vertaald en af al deze dagen, ik vang onderwijs te worden, because wanneer dat alles passiert, wat het kost en dat is niet mal meelig en al dat. Maar wanneer ik dat verstaan, laat ik dit een beetje vertalen. Bechane, dat ik harken doe. En dan laat ik vlek haak vrouwen te stellen. Zo, dat zijn de dingen die kunnen ons helpen.
1: Ja, dat moet ik zeggen. En dit weer de Plüderstunde.
2: Je kan ons vangen op YouTube of waar je in de podcast krijgt.

angst voor een klausenobjet. Anna jent in de school, in de achte klaus. Ze jent eigenlijk gans jaren in de school. Op een chemie, daar houdt ze ihre schwierigheden. En nu komt nog de leraar naar klaus en ziet dat ze maar in de gans wichtige obet schrijven worden. Anna komt naar huis, uit middag, en jent in ihre stoel en vang aan te leren. Zij leed een stond naar de andere. Opa, zij kon nooit behuilen. Zij kon ook nooit verstaan wat ze leren deed. Nooit blijf in ihrem kap binnen. Anna wie gans verleeën. Zij leed de beetje te zien en vang aan zelfs met zich te reden. Nee, het schaft het nie im leven. En wie brokt chemie? En Marie, zij reed nog een schlechte neute dafür. Zo zult ze. Met eenmaal tijd ze op ihrem desch in de aard lag de Bibel. Oba doelaus Anna gans zelten benne. Nu nam ze de Bibel in de hand en vong aan te bladeren im Nieuwe Testament. Zij bladert in Matthäus. Kom bij het zevende kapitel en vong aan te lezen. En als ze bij het zevende vers kom, lees ze zijn weet. Bet ze woordje te geeft worden. Dat zielt zelfs Jezus.

op zij dan met ook gemeint wie? Opa Jo zei wist dat de Bibel voor alle lidje schreven wie. Dan werd het ook voor Arie schreven. Anna was ganz genau wat ze doen zal. Zij vond aan te bieden. Jezus, du sitzt, ik heb al zo lang geleerd, opa ik kan nooit behuilen. Bitte, help me deze arbeid ook goed te schrijven. Jezus, verzeih me ook, dat het me zo weinig om die temeren doe. Jef me ook een geloven, jef me een vertrouwen. Dank dat u me helpen wilt. Amen. Anna beruhigt zich, nam wat de betende hand en vang aan te leren.

En na een korte tijd, werkelijk, kon ze ook veel het verstonen, kon ze ook veel het behuilen wat ze geleerd had. Nächste dag ging ze naar school. En na drie stond moesten ze de chemie opschrijven. De leraar kwam in de klas, verdeelde bleden, en Anna had al wat met de angst te doen. Nee, het schoofde het niet. Op dat dan moest ze denken aan de wet die ze gisteren gelezen had. Bed ze woordjes die geeft worden. Anna vond op stelles aan te bieden. Jezus, bitte, help me deze obit te schrijven. Als ze alle vragen gelezen had, kon ze ook werkelijk alle wenen antwoord schrijven.

Am in podo kam de leraar naar klas en verdeelde obit die hij benötigd had. Bloß Anna ihre obit bleef bij am in hand. Bestemd heb ik ne zas. Oba nee, zij had voor deze obit ne twee treeën. Oba Anna was ganz genau, zij had het niet alleen geschafft. Jezus had haar daarbij geholpen. En van deze dag aan versprak ze ook mij in de Bibel te lezen en Jezus te leven en am te truien. Tenja, ik kon je niet verspreken dat je jedes Mal, wanneer je in de Bibel lezen wordt, of beden dat je wordt je obet op een eind of twee schrijven, of ik weet ganz genau, wanneer Jezus wordt om haal beden, wat je niet im Stich laten. Amen.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van et op alles wat u deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast olem zoot.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Natuurlijk van dit programma moet ik alle touwheren waren van harte welkom heten. Dat is ons een vrij dat je touwheren. In ons gebeden verlangen is dat de haar ook immer waren, wanneer we dit programma brengen, de zegen Gottes even ons komen mocht. En zo mocht ik ook van jou een gezegende opnoem wensen.

Ik verafscheid me van jullie voor dit moelwaren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift S-Bax 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.

En dem laatsten Aufschnitt uit Matthäus 13, de Vers 24 bis 30, vertaalt Jesus dem Volk dat Gelijknis vom Ankrütmang dem Welt. Dann in de Vers 36 bis 42, jeft hij zijn jenje de Erklärung für dat Gelijknis. Zwischen de Vers 30 und 36 haben wir noch zwei Karte, aber wichtige Gelijknisse zwischen geschoven. Ook deze twee Gelijknisse handelen zich om dat Himmelreich. Dat eerste besteht maar uit twee Versen, en dat tweede maar uit einen. Nou, dit leidt, wel wie uit Matthäus 13, de Vers 31 bis 33 lezen.

Nu wel wie toubet Matthäus kapitel 13 van vers 31 wat vers 33 lezen. En Jezus vertelt nog een ander gelijknis. Hij zei dat himmelrijk is met een zaamkorentje te vielletje, dat een man neem en in zijn akker zaait. Dat is dat kleinste zaadkorn, aber wann dat eerste Wasser haft, is dat een van de raadste struikbescher en wordt een boom, zodat de veel komen en zich in de aaste erenaaste buur. Hij vertelde nog een gelijknis. Met dem himmelrijk is dat zo, als wann eine früh heef em dich in entkneet, wurde ich dat ganze Steck dich abgeet.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en haar brood van ons leven van deel is uit Lucas 19, 5, hoe dat zegt. En als Jezus bij doortjeem, checkt hij op en zag hem door en zei, Zacchaeus, kom schwind erop, ik moet van deel nog bij die im huis neen komen. Hier passiert wat zeer bijzonder. Jezus jeet verlangs de gas en reed met zijn jinge die met hem toe gaan. Als hij dicht bij den boom is, wo boven Zacchaeus zaten dat, staat hij stil. Hij checkt nop nur den Mann am Baum. Sie checken sich in die Uhren. Der Tagskollektor checkt mit Verlangen nur Jesus. Jesus seinen wir jedoch den Mann am Baum sein geratztet Verlangen und sein Verlangen wird nu erfüllt. Der Heiland aber checkt nicht bloß den Arm, er redet den Arm. Er weiß sogar seinen Namen. Er sagt, Zacchaeus, komm schwind drauf, ich muss von dir noch bei dir im Haus kommen. So eine besondere Begrüßung. Wel hij werkelijk in Zacchaeus zijn huis naar gaan? Werkelijk, dat is wat hij rood ziet. Zo'n wondervolle geschicht. Obelang eier Zacchaeus te den Entschluss kwam dat hij Jezus zijn wil, had Jezus den Entschluss gemerkt Zacchaeus te treffen. Wanneer immer een hoort en verlangen heeft den Heiland te treffen, is dat voor Jezus zo aantrekkend als ijzeren magneet. Hij deed allem onherkennen. Hij mag een reis door Samaria om door een arme oneerlijke vrouw te treffen. Dat is voor deel nog krijg zo. Jezus kan zo'n persoon niet voorbij gaan die nog vrede, de zuiligheid en de heiland ziet. Jeroen als hij Zacchaeus bij noemen kent, zo kent hij die ook bij noemen. Hij kent die ganze geschicht. Hij weet alles wat in die vergangenheid is. Hij weet ook hoe derg wie bij door je komen zijn, dat we een verlangen hebben om kennen te leren. Hij is die ons het verlangen gegeven heeft. Wie ama du best, hij kent die bij noemen. Hij merkt bekend dat hij in dien leven niet komen wil. Dat merkt am kein Unterscheid, wo du wohnen lässt. Van ons heiland zijn keine Stoppen te steil en keine Stoff te klein oder te arm. Hij wordt durch irgendeine der, die voor arm opgemerkt wordt durch gun. Hast du de der, te dien hort, voor amal opgemerkt? Hij wie bloß een paar Stunden Zacchaeus zijn huis. Hij blijft er gar nicht lang. Hij wie op zijn laatste reis naar Jeruzalem, wo hij lieden en sterven wird. Wann hij op een ons hort nen kämpt, dan kämpt hij doorop dat hij door blijven wil. Hij wil met ons durch ons ganze leven gun. Hij wordt in de goede tijden, ook in de zware tijden, en de vrouwen ook in de truie tijden, immer met ons zijn. Dat leven is zoveel beter wanneer Jezus ons vriend is en bij ons wonen deed. Wanneer du hem in dien leven nen loten deest, verspreekt hij niet dat du niet zware tijden im leven hebben wordt. Wie kan de zware tijden aber veel beter aannemen en durchgonen wanneer Jezus met ons is. Hast du Jezus in dien hart nen geloten? Hij wil bij die wonen en die durch die ganze leven helpen. Wie durven niet de schwere tijden in onze ene kracht verzekeren durch te merken? Hij wil ons...

0: The clock as eind.
1: Psalm 111. Dank voor God zijn je wondermacht. Halleluja! Eet voor den Herrn en de verzameling van de oprechte en aan de gemeind van ganzem harten danken. Groot zijn dem Herrn zijn je woordjen. Die worden van allen bewonderd die aan je vrede door hen hebben. Zijn je woordjen zijn heerlijk en wijd bekend en hij blijft op immer gereicht. Hij heeft oorzaak gegeven om zijn wonder te denken. De Heer is genadevol en medlidend. Hij heeft die te eten, die hem verrichten. Hij wordt immer aan zijn bond denken. Hij heeft zijn volk zijn gewaltige woordjes doorheen zijn laten, dat hij aan onderfeltje erlander geeft. De woordjes die zijn Heer gedonen hebben, zijn waarhaftig en gereicht. Op zijn verschriften is te verloten. Die worden immer en ewig vaststonen. Die zijn true en oprechtig gegeven worden. Hij zorgt voor een radung voor zijn volk en verspreekt dat zijn bond ewig blijven wordt. Heilig en gewaltig is zijn nomen. Wijsheid schemt uit Gottes vorcht. Wer verständig is, hält zich aan zijn geboten. Hij zal ewig geloofd worden.

Psalm 112. Dui wat truusend wat je zeent worden. Je zeent as dui man die den haren vergt, die aan je grote vrede ons in je geboten haft. Dui wat je wilt je nakomen am land hebben, den oprechten man in je nakomen worden je zeent zennen. Dui handelt am huisrik en ewerrik, en zijn je gerechtigheid haft geen eng. Voor den oprechten wordt het ze goed am diesteren dag, hij is lijftoelig, medliedend en gerecht. Wer medliedend is in jeren uitlied en in zijn handelingen oprechtig is, wordt het goed hebben. Dij zal immer vaststonen, de gerechte worden niemals vergeten worden. Hij vergt geen schlechte noorecht, zijn hart is truhartig en verlaat zich op dem Herrn. Zijn hart is getroost en vergt zich niet, wils endlich wordt hij over zijn vriend gewinnen. Hij heeft de armen rijkelijk gegeven, zijn gerechtigheid heeft geen eng, zijn kracht wordt geëerd worden. De godlozer wordt het zijn en hem oor met de tenen knirschen en vergonen. Wat de godlozer jeren willen, is te nuscht geworden.

Psalm 116. Dankbaar vir die redding vom dood. Ek sien den Herrn God, wils hy hier my am genood beden, wils hy nou my harchen deid, wo ek am anruppen, so lang as ek leef. My wieren die dodes streng amgebungen, en die angst vir het graf stund ver my, ek chaim en nood in elend nan. Dan rupt ek den Herrn sinje nomen an, O Herr, raad minje zeil. De Herr is genodenvoll in je reicht, en ons Gott is medliedend. De Herr wirkt über de einfache. Als ich een grote nood wie, raad hij mij. Zie nu waar het vrede om in je zuil. De Herr deed die gödet. Wilst du, o Herr, hast mij je zuil vom dood geraad, mij je ogen van de tronen, mij je feit van je lippen. Ik word door manke levendje am land ver im Herrn wandelen. Ik blijf true zo goed als ik zeed, ik word op Azaia geplucht. En als ik verleien wie, zeed ik, alle mensen zijn leena. Wat kon ik den Herrn terugtollen voor al dat gode dat hij aan mij gedonen heeft? Ik word het drink afnemen den Herrn daarvoor te danken dat hij mij geraad heeft. Ik word voor alle mensen doen wat ik den Herrn versproken heb. Zijn heilige erdood is bij Herrn zeer wertvoll. Ik zie dien knecht, o Herr, ik zie dien knecht, den je deineren erzien. Du hast mij uit de tjeden gereden. Ik word die een dankopfer brengen en den Herrn zijn nomen aanroepen. Ik word den Herrn voor al zijn volk betonen wat ik aan versproken heb. Op dem Hof, voor dem Herrn zijn huis, midden in Jeruzalem. Halleluja.

Leve Hirerin en Leve Hira, ze hebben Radio HCJB aangeschaald in hier de zending De Gouden Oorrecht. Dat jet vandaag om dat thema gewassheid. Nu vraagt man zich bloos, om wat voor een gewassheid? Vielleicht om financiële afzichering, dat we ons sicher zijn dat het ook touwtje wordt wanneer we dit of jant aanschaffen willen, of vielleicht om schoolbildung, damit we ons dan ook sicher zijn kunnen dat we een werkelijk goede betoelde arbeid krijgen, oder jeft het ook nog wat anderet, woran wir uns ganz sicher sein sollen. Prediger Wilhelm Busch wist uns nu, woran het wettlich geht. Dit sind Utführungen uit seinem Buch, Jesus ans Schicksal.

Jeft het je wijsheid en religieuze dingen. Nu, dat is gewoon klaar. En religieuze dingen jeft het China je wijsheid. Religion is je dat zetje no God. En dat bedient toch dat we ständig onruhig en ongewijs zijn. Evangelium waarde, dat is gewoon wat anders. En dat is dat God zijn zetje no ons. Verstoen we deze onderscheid? En religieun, daar ziet de mens nu God, en bij het evangelium, daar ziet God den mens, daar ziet hij ons. Wie vragen, des weens beter, jeft het hem Christentum nieuwe wijsheid? En Gottje in Eva leest wie ons een ander hier de andere wijsheid. Daar jet Predja Bosch dan wieder en zegt, dan moet ik dan eenmaal zeggen dat wie mensen van vandaag eindelijk ganz komisch zijn. Wanneer ook de ganz stolz en de stabielste man in de linie Kleine Weidog haft, dann rannt an all Futzen am Doktor und fragt, Doktor, dort hat mir hier so weh. Wor ist dort? Und dann will er ganz genau weite, woran er ist, woran am dort weidet. Oder, nehmen wir einen anderen Fall. Da sieht eine Familie eine Angestalte, die am Haushalt arbeiten soll. Und tatsächlich malt sich da eine Frau. Und dann sagt die Frau von dieser Familie, dat is de persoon die daar arbeidt, wel, jo, du hast hier ook een ene stoel, du hast warme, du kalt het water, hier is een fernsehapparaat, en hier is een kassettengerät, oder een cd-speler, en ook eenmaal in een week hast du dan een ganzen dag vrij. Jo, zeg dat meidje dat is je schijnen goud, aber het mocht toch hier niet weten hoeveel het je verdienen wo. Na, zeg deze vrouw, daar even waar we ons nog gelegentlich einig worden. Het mocht nu eerst maar zijn, wat u überhaupt leisten kannst, wo goed u arbeiten kannst. Nee, nee, zegt dat meertje, zonne steht niemand nicht an. Het mocht van ferenen weten, wofel het verdien. Haft dat meertje nicht recht? Jo, sicher, haft het recht. Wann wie een arbeidsstede annehmen, dan is de wichtigste vraag doch voor ons, wo hoog is mijn loon, oder en wanneer je holstoop kom uit nennen? Wie wil er doch weten, woran wie zijn? In een geldsache, dat duld wie China ongewijsheid. Jo, op alle gebieden wel wie eentje weten, woran wie zijn. Bloß op dem allerwichtigsten gebied, nämlich bij dem levenden God, door is dat interessanter wies onkloor. Bij die ook, hast du din leven Gottje in Eva kloor, oder nicht? Wie hoorde in een deutsche Stadt, vertaalt Predja Bosch dan wieder, een Zeltevangelisation. En dit wie op een plaats, waar sonst grote vastlichheden gevierd wordt, wo het dan feest herjent. En wie het in zin und oogend weer, in een vele bars, dan veel gedronken wordt, en wo het ook hoog herjent, besloot de ganze groep, die de ganze evangelisation voorbereidt, wie maken de versammlung zin und de nacht om klok 12. En dat wordt ook niet verher bekannt gegeven. Mijn vriend voerde dan half 12 al zo met de auto's los en sammelde even al de mensen die de nacht op een gozer zich ramdrieven, sammelde ze op en ihre auto's nemen en ook bij de bars voerde ze voorbij, de mensen die al dan uitkomen, wil ze om klok 12 mogen de bars dan toe, sammelde ze op en brachten ze in hun zelt en voerde waar dat los en sammelde andere op. En ja, deze vieren dan ook zo'n woord aan de bars bediende, die wordt dan al een huisje. Meertjes wat zich in een baarsraam drijven. En al zo'n mensen. En haan en her voeren de auto's. En zommel de mensen op, brachten in hem zelt. En voeren waren en zommelde wieder mensen op. En als het dan tijd weer, bij 12 raam. Dan zei Predja Bosch, dan jentje dan naar de council. En dan tjekte hij een mensenmenje neen. En zag de allerhand interessante typen zaten door. Zo'n hadden we meelig nog kaumol gehad, zo'n versammlung. Daar werden zo'n wat ongedronken waren, en ver am Satan een ditje maande, had een zegoer een muil, en een hout op, en de dacht Predja Bosch zich zo, van dit ganse goud uitgeet, en dan vond ik aan te reden. En dan zei hij dan, als hij het eerste maal God erwähnt, dat brelt het ditje los, door wat er ver am zet, God jeft het toch gar nicht, in alle lachte. En dan zei Predja Bosch, dan boeche zich van Puls erop en vroeg, weetst u dat ganz genau, dat het China God jeft? Weetst u dat 100% is genau? En dan kroot zich dit jaar om kop en de houten rutscht hem dan beter naar ver en hij
dit se goeie skifte dan van een muil uit naar de andere, en zaars en schlissig, nou ja, zo gansje nou weet je dat China eeuwig gaat. En dan heeft hij dem diesem ditten uitgelacht en gezegd, doch, et weet het, gansje nou bescheid eeuwig gaat. Nou nu, meint es dit ja, en woher wil je dat zo je nou eeuwig gaat weten? En dan heb ik hem erklärt, dat ik dat Jesus Christus ganz genau Bescheid über Gott weet. En dan met eenmaal wordt dat in de Versammlung ganz stil. Had je vroegt, heb je gewissheid über Gott? Kannst du sagen, jo, ich weet. Ich weet dat Jesus für mij betoeld heeft om triets. Wat is deine antwoord? Jo, ich leef oder ich hoop doch. Dat is overkomisch. Gott en Eva hebben wie die Christen oder ook niet-Christen, dat manchmal einfach die weite gehoord. We zijn angewes in leven en onzekerheid. En, zei Spreja Busch dan, wanneer dan die Männer in de Stadt anredt, sag mal, leefst du an Gott, dat Gott leeft? Manche würde dan wohl sagen, tjo, da wordt je wohl wo ein Gott sein. En wanneer dan ober vroeg, sie hierst du am? Dan wordt er zei, weet ik niet. Wat is dat voor een onklaarheid, dat een ganz stabiele, grote mannen op deze gebied einfach onzeker zijn en niet klaarheid daarover hebben. Deze onzekerheid onder mensen erleeft ook een jonge vriend van Predja Busch. Hij was student in een ferien verdiende zich zijn geld op een boe. In eines Dorfes komen de Mitarbeiter dahin, dat hij in de evangelische Jugendarbeit tätig is. Mensch, jedet los, du bist bij den Predja Busch? Jo, sagt er. En dan fangen deze Mitarbeiter an te spotten. Jo, du gehst am Sonntag wohl auch die Church? Na sicher, sagt er, jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Bist du verrecht? Nee, sagt er. Ich gehe in der Welt auch noch in eine Bibelstunde. Mensch, du machst verrecht seine Seise te am. En dan fangen die an te spotten. Die Predigers, die morgen de Menschen bloß dumm. En dat ganze Christentum haft versagt, ob es war dat al 2000 Jahre Zeit hat, sich te bewähren. En die Bibel is een grote Unsinn. En so jet es ganze Spott wieder, ne ganze Zeit. En des Student, die is überstell en laat alles über sich ergonen. En als de Mitarbeiter dan voor die sind, dan sagt er, jo, wo ich jun so hier über das Christentum rede, dan neem ich an, dat je wel alle

dogma uit het Nieuwe Testament. En daar is het in jeder Reihe geschreven en erfeld met strolende gewijsheid. Neem je mij dat af? Dat is je toch lächerlich, dat de Christenheid zo in onklarheid leeft. Aber om Christentum ligt dat niet. Nee, ganz en gar niet. Sondern dat ganze Nieuwe Testament is erfeld met strolende gewijsheid. En ik wil je dat nu ook zeggen waarom. Dat is een ganz grote gewijsheid dat God leeft. Dat is niet bloos een herrschend wezen, niet bloos een idee of een gedanke, niet bloos een schicksal, niet bloos, zoals viele zeggen, een Herrgott, sondern God, de Vader van Jesus Christus, leeft. En woher wie dat weten? Hij haft dat en haft zich in Jesus Christus geopenbaard. Nu weet wie dat 100%ig. Schlut mal de Bibel ab. Da wo je welle, en ergens in je steht, da wordt bezeigt, God leeft. En hij haft zich geopenbaard in Jesus Christus. En die Mensch, die ohne Gott leeft, leeft schroots, verdreht en falsch. Dort is kreizo je wes, dat dis Gott, die Fälscher vernichten kon, die je recht hole Wort, mij brennend leeft. Dort vermoed je man nicht mal, sondern in Römer 8, da heet het, ik zie je wes. Je wes, dat weder dood noch leven mij scheiden kon van de leef Gottes des Jesus Christus, onzem Herrn.

Die lewe Gottes kom en Jesus nou ons. En dat vermoed wie nicht maar bloos, dat weet wie. En wo is God in je lewe? Hij haft ons en Jesus je leeft. De Jesus ongenomen hawe zingen. Ik bid on de macht van de lewe, die zich en Jesus openboord haft. Konst du dat ook? Hast du ne Ahnung van deze lewe? Mensen, van die in de Bibel geschreven is, zijn gewiss geworden dat ze te God gehören. Daar zegt David im 49. Psalm, Hij wordt mij erlezen uit de haal ere je wilt, denn hij haft mij aangenomen. Nicht, ich hoop, ich war vielleicht noch in so neuer Moselisch war, sondern, ich weet, hij haft mij aangenomen. Oder, Gott haft ons geraad uit dem Diesteren, in verzaad in dat recht van zijn leven zijn. Die Jezus aangenomen hebben, hebben een existentsverandering erleefd als Jezus. En die weten dat. Oder wie weten dat we van dood tot leven gekomen zijn? Wie weten? Konst u dat ook zeggen, dat du weetst? Oder zijn Jezus je verzeichnis onze Jezus dat het God zijn kind zie? Daar staat sie, nu sie. Die Bibel is vol van lauter Gewissheit. En woher kommt dan in unserem Volk des Ansehen Jesuits, dat 2x2 Feier is? Dat weet ik. Aber im Christentum kan man doch nicht weten, sondern da moet man even leven. Dat 2x2 Feier is, dat weet ik. Aber dat Gott leeft, dat weet ik nog veel gewisser. Dat Gott ons en Jesus leefhaft, dat weet ik nog veel gewisser. En die mensen, die Jesus aangenomen hebben. Jene zei, dat 2x2 Feier is, dat weet wie. Aber dat wie Gott seine Kinder geworden sind, dat weet wie nog veel gewisser. Wo vindt man vandaag nog mensen met deze strolende gewissheid, dat ze Jesus Christus in ihrem leven hebben? Wie moet je dat die mensen einfach nicht mehr nur die Bibel leven? En ze moeten aber daar nur drie. Hörst mal, een beetje fromm sein oder een beetje Christentum hebben, dat helpt nicht. Dat loont zich nicht, een beetje fromm sein. Dat loont zich mal wertlich dort. Wann wir den biblischen Christenstand haben, dat loont zich, so als die Bibel uns dat beschrift. Je wist sein, dat Gott leeft, dat hij mij brennend leefhaft, en dat ich am je hieren durf, dat loont zich. All het andere loont zich nicht. In de zelfde strolende gewissheid, die klinkt ons ook entjeen uit vele leider uit dem Gesangboek. Wann wir dat Gesangboek mal abschlonen, dann fing wir daar vielleicht dit leid. Nu weet ik en leef dat ganz vast, en ruim ook ohne Angst te hebben, dat Gott de Heister en de Baster is, mijn vriend en Vader is. Predier Bosch sagt dan, hij heeft dat aan zijn Taufkandidaten, den hij Taufunterricht gaf, versucht immer ganz klar te maken. En dat ze dat ook met Überzeugung zeggen kunnen, nu weet in je leef echt dat ganz vast. Dat wil hij dan hierin bijbrengen. Wertel je Christ zijn, is ganz vast zijn in deze strolende Gewissheit hebben. Laat mij dat nu nog eenmaal anders zeggen. Gewissheit im Christ zijn heet te weten dat Gott leeft in zijn openbaring en Jesus Wahrheit is. Ook wanneer de ganze Welt am aflehnt, dat Jesus zur Versöhnung starf en opgestanden is, om Sünder te raden. En wanneer ook China davon gebruik maakt en dat niet aanneemt. Gewissheit im Christ zijn heet aber ook te weten dat Gott leeft, sich in Jesus geopenbord haft, gestorben en abgestohlen is, will ich dort für mich persönlich im Glaube angenommen hab. En wann het duizende Lehrers jeft, die einem gelebigen jungen Mann erklären, dat Jesus nicht abgestohlen is, so kann er dort bezeihen en sagen, jo, je Lehrers, ich weet, dat mein Erlöser lebt. En wann de ganze Welt am Wader spreit, dann sag ich der Glaube, ich weiß, woran ich lebe. Und wenn sie mich überschäden mit wissenschaftlichen Schriften, die dort wadalaien oder die dort betwiebeln, dann darf ich antworten, ich weiß das besser. Und wenn die ganze Welt zweifelt, dann würde ich sagen, ich habe Gewissheit. Meine Freunde,
sou jy wees as die christelike geloof, dat ons in die Bibel beskrywe word.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In das Fei-Programm betracht wir Wort der Bibel und Lied von ein von den kleinsten Gliedern an ans Körper, nämlich der Tung. Und wofür das kleine Glied anreiten kann. In das vorherige Programm wird Prediger Reimer wiedergegangen mit dem Thema von der Tung. Und wo wichtig das ist, dass wir das kleine Glied unter Kontrolle haben. Ich lade ihn weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu seinen Worte Bibel uns von der wieder zu lehren haben von dit so wichtige Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich segnen, zu jeder Person, die du eingeschaltet hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort in das Jakobusbuch, das dritte Kapitel, und wenn da jemals es irgendwo geschrieben wird, dass das Buttermotte praktisch ist, dann ist es dit, dat hier geschreven is. Zoals wie al je zinnen hadden, heeft met die mensen tong te doen. En dat is zo dat de meeste van ons die rode vorken en trubbel innen, wies wie onze tong niet kennen en toom houden. Die tong deed op een borde waar wie zijn. Jacobus brugt bijspel van dit, zoals van wie een gebed en een peertien moel innen doen, zodat wie den lenken kennen en die ons gehoorzaam worden zijn. Hij reed ook van een kleine scheprodel dat een grote schep lenken kon en jo, en zijn tong zal zo gelenkt worden. We zijn nu bij de vijfde vers in dit derde kapitel. Zo is ook de tong een kleine lied, een dag pocht dat zich met grote ding. Zij wordt van grote woord een kleine vier ontstekt. Jo, en zijn tong kan ons een grote trouble in hen brengen. Daar is geen vraag even dort. Een dichter heeft het zoals dit beschreven. Een sloop met het woord kan strijd aanreden. Een onmenselijk woord kan een leven verdorven. Een beter woord kan haas springen. Een hongerig woord kan slonen en dood maken. Een leeftolig woord kan den waag lik maken. Een vrouwig woord kan den dag kloren maken. Een woord te rechte tijd maakt de last lichter. Een levendig woord kan heilen en zegenen. En jo, we moeten aan erkennen hoe wichtig onze tong is. En wader, dat deed eindelijk aandienen waar wie zijn. Wils wat uit de muur rutschamt, kämt van hart, zeg maar. Mensen hebben manchmal te mij gezegd dat wanneer ik God zijn woord aan je rechter doe, dan kennen ze dat ook begrijpen. Dat is eindelijk mijn ziel en mijn aan je rechter. Paulus zegt wordt in 1. Korinther 14, 9. Vers, dat ik leef zegt wordt, mij zo is, zal zeer wichtig zijn en ergend een onrechte in de Bijbel. En dit is wat het zegt. Zo ook je, wanneer je met de tong niet een klare woord reden, hoe wordt het te tjane zijn wat je zegt wordt? Manchmal is mij zo gewaast dat wanneer een zo onrechte deed, dat tjinge dat begrepen tjane, dan kennen de oudere mensen ook wat door het trieën. En dat is zo'n tong als ik wil hebben in mijn onrechten. Ik wil hierin hebben dat mensen zullen verstaan kennen wat God te zeggen heeft to ons mensen. En mocht God mij de genoeg geven daartoe. Mijn predige vriend gelijkt te zeggen dat wanneer we de koekjes op de lege steden aanleiden, zodat de kleine tjinge de trieën kennen. Zonder die ratten zijn, moeten zich dan een beet doorbekken, die te trieën, maar dat wordt ons nu schoden, wanneer we ons een beet de mietje moeten. Wanneer die vraag is gesteld, wanneer we een negenjarige kind dat evangelium begrijpen kan en Jezus aannemen, en dat namelijk het evangelium kan een profetie en een hechere leer aanstalt nog herbrengen. Nou ja, ik versta dat ook niet, maar dat is wat vorken passiert. Jo, God deed zijn woord zegenen en dat moet eenvoudig en duidelijk uitgegeven worden. Nu de vijfde en zesde vers in dat derde kapitel in Jacobus. Zo is ook de tong een kleine lied en dag pocht hij zich met grote ding. Zij wordt van grote woord een kleine vier ontstekt. En de tong is een vier, een welt van aangerechtigheid en dat leven ontsteekt, een woord van de haal ongesteekt. Ik had in vijfde vers hier wat gegeet, wilst je eindelijk toepost met de zesde vers. Mijn predige vriend heeft een boek geschreven over de Jacobusbrief, en hij heeft dat derde kapitel den titel gegeeft, De Haal Brandt. Dat is wat ik tong kan zinnen en voorken is. Dat is zeer opvallend. En wanneer je daar eenmaal aan denkt, hoe dat is met een volt van die brand, dat kan schrikkelijk zijn. En Jacobus deed die tong vergelijken met een volt vier. Ik kan me niet denken of ik eenmaal een grote volt vier gezien heb. Ik heb beelden gezien op tv, wanneer ze eenmaal zo'n wiezen doen. Daar zijn meerdere steden in Amerika, waar de grote volt vier zijn geweest, en dat is schrikkelijk. Ze gaan van een dat bloos op tv zit. Voorken moeten de mensen die bloos uitbrennen laten, wil dat is niet meer licht uit te krijgen. Vier is een van die dingen die mensheid uitgevangen heeft, en zoals is gezegd worden, vier is een goede diener, maar een zeer slechte meester. We kennen onze hiezen warm maken met vier, we doen ons eten koken met vier, maar dat is een grote aangelijk van een huis, of een gebied doelbrand. Ik had dat meermaal gezien in mijn jaren en dat is schrikkelijk. Vier wordt ook gebruikt in verschillende geschaften. Ize, zum Beispiel, wordt gesmolten verdiend dat het kan gebruikt worden machinerie te bouwen. En dat neemt heet het vier, dat ize te smelten. Veel vormen, jaren trekken hadden een schmied. En daar hadden ze wat, waar ze vier kolen hadden. En dan draaide ze door een wrang en bloosde door lucht op de kolen, en dan werd wat geschweest. Jo, vier is een goede diener. Ober, dat is nu ook nog zo, als het immer is geweest, dat wie mensen niet kennen vier gescheid onder controle houden. Wanneer dat eerste mal te groot wordt, dan kan dat in een kort stoot zeer veel schade aanreden. Dat zijn ihre tijden geweest de jaren, waar ganze grootsteden doorbranden. Wanneer ik dich angelegd, dan dich terug. Spreche der 12. Kapitel, der 18. Vers, sagt, Da es und dat red so als dat Stärke van een Schwert, aber die Weise ihrer Tung is Gesundheit. Die Tung is so als een Schwert, dat kan einem anbringen, oder dat kan Gesundheit selbst sein. Wirklich, dit is een interessante Bild van die Tung. Warte, in Sprüche 15, 14. Vers steht es geschrieben, dem sein Hort, der Verständnis haft, siegt Wissenschaft über die Nore ermühl, der sich feide an Norheit. Da ist noch ein Sprichwort, das ich lebe, ich auf der Herr gegeben habe, aber es wird hier warte zu brücke. Das wurde gesagt, du bist Meister, über dort Wort, das noch nicht erst gesagt wurde, aber dat woord dat du gered hast, is dien, meester. Wann du wat nicht gesagt hast, dan bist du nicht verantwoordelijk. Aber wann dat uit dien muur gekommen is, dan kan die dat verdomme. Wann einer een schlop met het woord brugt, besonders even radio oder zo wat, kan grote noodval je hebben. Dat is waarom dat zo wichtig is, dat wie ons dem Herr even geven, zodat de Heilige Geist einem zijn tong bandje kon. Zoals ik al van gered ha. Peter rood en de patrubbel wees zijn weerd, die deed hem verroden. Hij verloog dat hij Jezus jemals gechant had, aber als zijn tong te dem Herr handgegeeft weer, preedst hij aan den eerste Pinkstag, en 3000 mensen bekeerden zich in één dag. De tong kon entweder een vlucht zijn, oder een zegen. En du wordt moeten entscheiden. Woont dat wat zijn? Wilt vies, doen een veel lunch wat maken, en zijn een ploeg. Zoals een vier, de tong kan dicht naar je gemeente brennen, of dicht naar noberschaft, en zo gaat dicht naar nation. Nu wanneer dat zegt dat het van de haal aan je steekt wordt, denk een je dat zo'n te scherp gereed is. Maar dit is scherp. En dat woord dat Jacobus hier brukt, is dat woord dat de Bijbel in Openbaring gebruikt voor den vier zij. Dat woord wordt bloos 12 maal gebruikt in dat Nieuwe Testament, en de Heer Jezus gebruikt dat 11 maal van de 12 mol. En dan Jacobusbrug dat bloos dit eenmaal hier. En de tong wordt van een haal aangesteckt. Nu, we zijn nog niet derg met de tong. Oder ik zal zeggen dat Jacobus nog niet derg is met van de tong reden. Zevende en achte vers in dat derde kapitel. Dan van natuur, beides beesten en vegel en kruipende treten, en watertieren zijn getoomd. En worden toom je maakt derg mensen natuur. Ober de tong kan geen mens toom maken. Dat is een aangetoomde bezet ding, vol dodes jeft. Preet je me gie vertaald van als seizoen na de jonge bengel wie je waast, scheem door vorken door de stad waar ze woonde en circus, de meere wille tieren houd. De kemen door de stad op een Iseboon, en wanneer die dan afgeloden worden, dan worden de jongens doorzennen en dat zo beobachten. De mensen die met de tieren arbeiden, worden de jongens dan inloden dat ze komen kunnen en beobachten hoe ze dat alles opstalden. Door wie een van denen was die met lijf arbeiden deed. De houdt den engeleerd je wassen te doen en hij wordt dan in de lijf er klotjes zennen. De jongens hadden beobacht dat hij met een zeer jonge lijf veel gespeeld had en hadden gewonderd waarom hij zoveel tijd neemt met den te spelen. Hij had te aan je gezegd dat hij deed dat Emma. Hij zei dat hij wordt niemals in een klotje en dan gaan met een lijf met dem hij niet gespeeld had van je bord aan. Hij zei dat weer niet mogelijk een val je was een lijf en te leren. En hij zei dat wanneer hij zo als dat met den jeder dag gespeeld had, dan wanneer hij op je was weer, dan tjande de aan en hij tjande den en dan weer de niet gevaarlijk. To arm. Jo, dat is mogelijk een lijf toom te maken en aan te leren, krijgt zo met een elefant. Ober de kleine tong kan niet toom gemaakt worden, dat heet van mensen. Dat is een kleine tier, dat niet in een circus kan gebruikt, toom bewijzen dat het kan getoomd worden. Geen mens kan de tong toomen. Ober God kan dat doen, zodat de tong kan voor zijn eer gebruikt worden. Beste mol en je woorden dat Paulus zei, dat we met ons hart leven en met ons moel door we betjanen. De Heer Jezus zei dat wat in een mens zijn hart weer, wordt met de tijd uit de tong eruit komen. Geen wonder dat de spreker zei en

Zoals een engel op zondag zingen kon. En dan zou als de duivel reden während dat Evriet in de weg. Dan deed de Bijbel hem aanbieden als een hechler. Du kunst hem irgendwo nennen wat du wist.

Nu dat derde kapitel, de negende en tiende vers. Wie zegene God den Vader damit en vlogge mensen damit, die nog God zijn beeld geschaffen zijn. Uit dat namelijk het moel komt bij de zegen en vlogge, zond als niet passend, mijn broeder. Jo, de tongen die we hebben, had de fähigheid God te eren oder te vliegen. Zoals ik vorher al zei, de tong is dort wat een mens een hechere stand heeft als de tierenwelt. Wie mensen zijn niet open die bloos schwitteren en plopperen kennen ohne weer te maken. Wie mensen kennen met andere mensen vertalen en hij kan ook to God reden. Predje McGee vertelt een geschicht van een ervaring die hij had gehad. Hij had arbeid in een bank en als hij zich aangegeeft had Predje te zijn, had hij dat voor de bank eeuwigste weten laten. Een van die had hem in zijn stoof in de bank een enje roept en had te hem gezegd dat hij hoopt dat McGee voor een waarhoofdje Gottes dienen zijn. De man en McGee weer een goede vriend geweest. De man had hem verteld dat hij niet betjeerd werd wegen een van de arbeider door in een bank. De arbeider weer een lied en een kerk en die kon

zeer schön zingen. Een vrouw die daar ook nog verzamelijk was, had gezegd dat wanneer deze man zingen deed, dan hield zich dat zo als wanneer een engel zingen deed. Op een dag, wie die vrouw aan de bankje was, en als ze door haar schaafje dreven had, en de eeuwigste van de bank ook door weer, hadden ze met eenmaal dat oogste vlieke en vlugge geheerd. En jo, dat weer des man die zo schön zingen kon. De nummers stemden niet. En dat weer een zeer schwierige zaak. Jo, ober, des arbeider had graf oog gevliegd, maak al die mensen luid, en bloos wils die nummers niet stemden. Door weer een procent weg, schijnt. Jo, een mens kan God eren met zijn moel, en hij kan God ook lasteren met zijn moel. Dat is wat Jacobus hiervan reden deed. Wanneer Jezus zei, dat wordt hem hard weer, wordt er dat moel eruit komen. Dat is zeker dat de tong, dat zei je woord. Nu de 11e en 12e vers. Jeften springt, oder net schaal, beides zet het water ook beter uit dat namelijk het lach. Mijn breder, kan een vierboom eikberen dragen, oder een wienrank vier? Zo kan ook geen zaltjet water zet het water geven. Anders gezegd, wie mensen kennen manchmal met een dubbelde tong reden, oder zoals manchmal gezegd wordt, een man is zoals een dubbelde man, een goat en een slacht. Hij kan goedet en bezet reden. Maar dat is zo dat een tjwaal niet wat goedet en slachtet wordt, te gelijk geven wordt. Een boom wordt ook niet uit natuur, bij de vier en eilberen drogen. O, hoeveel beter van wie aan zijn tong brukken, de ganse week even, God te verheerlijken en eren. Dat is ook interessant dat die tong woorden geloven bewijzen kan, wils dat moel als dat wat bekendnis geeft van dat wat in eenem zijn hart is. 13e vers. Wer is wijs en verstandig maakt u, laat hem de zijn goede wandel, zijn woorden wijzen en wijsheid zonst moet. Zie maar, die tong kan waarhoofdje geloven openboren, die kan een goede zeichnis hebben dem Heer, en die kan wijsheid reden wanneer die onder dem Heilige Geest zijn macht is. 14e vers. Aber wanneer je betere afgunst en strijd in je horte ha, dan pocht nich en liegt nich jegen die waarheid. Strijd en betternis zijn zekerlijk nicht de vrucht van geloven, aber de tong kan zo'n verbrengen. Jacobus deed hier een vergelijkmaken tussen dem wijze Christ, zijn tong, en dem norische Christ, zijn tong. Endlich is het zo dat een tong die niet gebandigd is, brengt de vraag ver aan andere mensen of de mens werkelijk in Godeskind is, wanneer ver heeft dat hij is. Dat is zo als is gezegd worden, dat het schwer is te behaupten dat een Christ vlieken en vluchten kan, verzaast door in een werk, en dan zindag hem koor zingen. Hij kan niet schwinse geschichten vertalen, dicht die werk en dan om zindag een zindagschulklas aan je rechten en reden van Jezus zijn leef. De tong dat eent oder dat andere, niet beides tegelijk. Ober wanneer het beides deed, dan brengt dat allerhand verstriet. Dat zegt je ook dat we niet liegen zullen tegen de waarheid. Een tong die liegen deed, is een tong die deed de werk, die hem Jezus afzijde deed, derg wat hij reed. 15e vers. Deze wijsheid komt niet van boven, ober is eerdisch, natuurlijk zoals bij zijn jester. Jacobus maakt dat zeer klaar dat strijd en afgunst er herkomst niet in God ha. Die komen niet van boven. Hij zegt dat het irdisch is en dat meent dat het niet himmlisch is. Dat is natuurlijk en dat meent dat het van de oude natuur herstamt. En dan sogar dat het zoals bij zijn jester is, dat heet, dat heeft een herkomst van de dievel, eigenlijk. En wijsheid, jo, ene heeft gezegd dat wissenschaft pocht zich dat ze zoveel geleerd heeft, aber wijsheid is demütig dat ze niet meer weet als ze deed. 17e vers. Aber die wijsheid die van boven komt is eerstens rein, vredelijk, gelind, gehoorzaam, val erbormen en goede werken, deed niet twijfelen
en hij gilt niet. Over de wijsheid van boven was eerstens rein. Dat meint dat het niet met irgend wat gemischt is. Dat is echte wijsheid. Dat is onfänglich. Dat is de wijsheid die van God komt. En Jacobus deed dat klaar aandiede. En dan is het ook vredelijk, gelijn, gehoorzaam, vol erbarmen en goede woorden, ohne persoon aan zijn en ohne heichel. Daar is wat zeer interessant met valse leer, dat deed immer strijd en afgunst aanreden. Een bibelleerder zei dat een kan niet dat bezit in een wereld duidelijk maken anders als menselijk. Dat is menselijk vermischt met wat anders. Dat is waarom valse religion zich zo vermeerder deed. Die zijn buiten natuurlijk, die zijn van onje van die beze juiste wereld. Irgend wat dat spolingen en strijd aanreden deed en een gemeente, vriend, is niet van dem Heer. Dat is zeker. Du deist die verlegd pochen, dat du rechte leer hast. Ober mijn vriend, want du spolingen aanreden deist, dan is het tijd die zelfs te onje zeker. Nu de 18e vers. De gerechtigheidsvrucht wordt gezaaid en vrede voor den die vrede maken. Dit is de vrucht van geloven. Dan mag gerechtigheid zijn voor den dat door vrede kan zijn. Dat is wat dat ik wens de nationen en de wereld aan erkennen worden. Maar dat schijnt zo dat de wereldleider de meeste tijd zo denken dat ze wijs en gewits zijn dat ze dat zelfs doen kennen. Maar dat gaat niet. Maar daar is geen vrede ohne gerechtigheid. Maar wanneer door ware gerechtigheid is, dan wordt er ook ware vrede zijn. Dat is zo als een gezaad in deze wereld, en eindelijk in de ganse wereld al. De psalmist reed ervan en zegt in Psalm 85, de 10e vers, dat door een dag komt, wanneer vrede en gerechtigheid zich kussen worden. Zoals die zegt nu in deze wereld is, kennen die zich niet meer. Dat heet vrede en gerechtigheid. Nu, we zijn nu bij dat eind van dat derde kapitel gekomen. En wat nu heeft hij gered van besteden van den geloven, dat heet ware geloven. Daar is een onderscheid in geloven, dat is mogelijk dat aanrechtet tot je leven, oder en wat tot je leven dat niet de waarheid is. En je leeft me, ik heb veel zo'n mensen getroffen in mijn jaren als een prediker. Ik wil hier nu bloos eind erwenen, en dat is wat Jacobus van de reden deed, en dat is de radende geloven. Een vriend, ware radende geloven wordt een nofaljaar van goede woorden. Dat heet, wanneer een mens een werkelijke geloven aan dem Heer Jezus heeft, en Jezus aangenomen heeft als heiland, dan worden goede woorden zich bewezen. En dan, God deed geloven op een proefstalen, deeg schwierigheden. Iedereen die dem Heer Jezus aangenomen heeft, wordt geloven proef ervoren. God heeft dat zeer klaar gemaakt, en dat is zeer nodig in een christelijk leven, wils dat is, hart, dat is een redmaker voor de eeuwigheid. Jo, wie zijn eeuwigheidskinder, vriend, en wie moeten ons aanleren laten voor de eeuwigheid reed te zijn. En mij dat nächste mal, God is zeggen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Deze komende program is een podcast van David in Orlando, de Plüderstein podcast, wat ze met Daryl Kaler top je doen houden. Je kan deze podcast on YouTube ook bekijken, want je wil zijn wat van de beelden die nog aanwezen doen. Zie bloos on YouTube naar Plüderstein, PLUDASTUNDI, en aan duzo zie naar de podcast wat Fing din karakter genantas, top mat Daryl Kaler jedun. Deze podcast voak hier on tussen hem en droidoilen verdoilen. Van deo hier nie dot eerstet poort van den Fing din karakter podcast wat te fing as on de Plüderstein YouTube channel.
2: Gendag, ik ben David Rampo.
3: Ja, ik ben Orlando Fair.
2: Dit is de Plüderstein, wo wie even een doldenja vertalen.
3: Wobei even nisch plüderen. So, welkom alle zu einem frischen Episode von Plüderstein, Nummer 134, so traurig. Okay. So, von der habe ich in Jas mit uns, ich persönlich habe lange dort gelebt, mit einem Kind zu nubern. Da ist Daryl Kaler von Manitoba, ich hoffe mit Everything Disc, ich glaube, ein Teil von Ihnen von dort gehört. Dort sind die Feuerklären ihrer Personalität, Mod wie Menschen sind. So, welkom Daryl, freuen uns mit dir zu spazieren.
4: Dankeschön, sehr schön hier zu sein mit Ihnen.
2: Ja, ik wil dan de eerste vraag stellen. So, wat die desk, dan noem ik desk assessment, maar onderweer we dan de character types of de clearen. Dus, jeder mensch heeft facet bode, den ze niet wil wusten zijn, den ze niet zetten, bode dat heeft, niet?
4: Ja.
2: En dan, vraag voor mij, wanneer ik dat hier, ik, in mijn kop denk ik zo, wanneer die zei, oh, ik ben zo'n persoon. Denk ik zo, wel, ik wil niet gaan dat dit zal mij zijn wie ik zijn. Dit zal niet mij definen. Ik wil vrede gaan. Ik wil niet een dood aan je stap.
4: Jo, ja.
2: Maar wanneer we nu eenmaal opbeken, dus waarom, wat zijn we vijfst met dit opgekomen? Dus dat we proberen mensen niet te vinden. Wat voor soort mensen is dat? Like, wat nutst dat? Wat is de ziel met dat?
4: Ja, so de ziel is ons beter zelfs verstaan, ook anderen beter verstaan. Ik blijf je maar niet passen. Dat is bloos een tool, een instrumenta, wat we gaan gebruiken. En we moeten dat verstaan, recht te gebruiken, recht aan te nemen. Krijg je een homa. Dat kan de goud zijn, of een kan het te slecht gebruiken.
2: Ja.
4: Dingen twee breken. Krijg zo desk als een tool, een test, wat ons helpt te verstaan waarom dat ik zo zeg dat. Waarom zie ik ze sexy? En dan andere ook, die verstaan.
2: Right.
4: Ja.
3: So, waar we mal zijn, dit wil dan alles met aansluiten. Somebody is een gruwelijk saa, je dolja mensch. Haft er met dit te doen?
4: Dat kan.
3: Oké.
4: Ja. So, dat zijn twee dingen, wat zeer wichtig zijn. En op Engels spreken we die words, die weet nature and nurture. So, nature, la naturaleza, waar we geboren zijn. De dingen wat niet worden veranderen in ons levensstijl. Van clean, but oud. So, wat we hardwired zijn.
2: Ja.
4: En so, krijg zo met de temperamenten. Dat zijn dingen wat niet worden veranderen. Die worden dat zijn. Nu, we moeten die controleren. Dat is wat we moeten leren. Maar dat hangt met ons om te verstaan. Dat andere is nurture. En nurture, dat heeft met ons ambiente, met ons ambiente down. Al die dingen wat hun invloed in ons gehad. So dat vangt thuis om heim aan. Nee, wat normaal is in mijn heim, waar ik op was, wat verschieden zijn in die heim. Wanneer je bevriend bent, weet je wat het is. Besonders met communication en conflict.
3: Yep.
4: Like, we hebben dus in wesse heim, wanneer er een beetje conflict is, wordt het alles stil. En die gaan alle voet. Andere, dat wordt nog luider. En die praalden dan aan. So dat support nog van ons temperament. Maar dat heeft veel te doen. Ons temperament, ons personaliteit, zei we eens eenmaal. Dat blijft aan ons. Maar waar we dan ons aanrechten op de ambiente, de environment waar we ben zijn, dat heeft ook een invloed.
2: Right. So, dit is best een eigen nummer, maar wat zou gewoon een mens zijn personality change in zijn levenstijd? Als je nog, kon je nog een noorzaak change van wie je werd, wie je geboren is, te wie je kon zijn? Oder was je noorzaak in een blazen, du kost niet veel wie, van du wie ruit kom?
4: Oké. Okay. Ja, dat is een vraag wat veel mensen hebben. En zo, wie wouden zijn met disk theory, dat in werkelijkheid ändern wie niet.
2: Okay.
4: Von jung, dat blijft bij ons. Aber, wie maten, of wie sollen, dat leren te brokken. En wie maten ons aanrechten, we have to adapt, met wem wie met handeln down, oder in woon situation wie zijn. En so, dat is wat wie wouden zijn. Ik heb mensen durch deze test genomen, over de jaren, 100 feier, even 5 mal uitgefeld. Voor wesse van die dat ändert nischt. Einer weiß mich mal, feiermal hat er dort uitgefällt, krieg überein. Ich sag, wow, du bist, sei ja bliff, sei ja steady, sei ja überein, consistent. Ich sag, das ist nicht, was meine Frau sagt. Sie sagt, ich kopp ich. Ich ändere nicht. So, dort wird es schon sein. Aber andere fällen dort uit und dort ändert. Von einem Test. 2 Jahre later fällen sie frisch uit, ändert es. Gewöhnlich, meist immer, erst es dort das zweite Mal oder dritte Mal, dat is nog dichterbij. Nu waar ze werkelijk zijn.
2: Ja.
4: Because we proven onszelf te verstaan. En ik moet entscheiden waar ik zie en waar ik word gelegen te zijn. Oder waar ik denk andere verlangen ik zou zijn. En mama heeft me immer gezegd, die best zo luid. En zo denk ik ze luid, maar werkelijkheid heb ik dat geleerd. Maar
2: ik
4: wil even stil zijn.
3: So, ik weet Benny en René hadden die doen met de kleren. So, we waren met lateren in Bedarsten. Wat er krijg zijn, is een feier verschiedene. Wat zou je van me voor een omvang in Bedarsten nennen te gaan met? Wat zijn dat verschiedene persoonlijkheden?
4: Oké. Okay. Ja, no, zeg ja. En Benny en René hadden een goeden job gedaan met de kleren.
3: Ja.
4: En wat zij van reden, dat krijg dit wat ik ook brok. Zij hebben wasse kleren gebrokt. Dat zijn veel disk tests, wat dat zijn. En die brokken verschillende kleren. Velken die feier kleren. Wat ik hier gewoonlijk brok, dat is een klein beetje verschieden van wat Benny en René brokken. Maar dat is hetzelfde hingegrond.
3: Oké.
4: Ja. So ik brok een beetje alle lateren. Bloos van dat, besonders hier in Mexico, waar Benny en René zijn bekend zijn, dat mensen zich niet confused worden.
3: Ja.
2: En die wil ik zeggen dat... Wir haben jeder Mensch half ein Bett von alles, nicht? Das ist nicht, dass du bis in ein Quadrat bleibst.
4: Yeah. So, fair wie du an Anhobson, 2 Dinge. Ja, wir haben alle ein clean Bett von dir alle. Okay? Und wir sind, Gott hat uns alle gemerkt, und wir sind nicht einfach. Like, wir sind muy complicado.
2: Ja.
4: Und so, wir müssen sehr abpassen, auch was wir uns nicht stampeln tun oder in Dosen nennen, das ist die erste Sätze, David. Das ist sehr wichtig. Nicht uns selbst, auch andere nicht.
2: Right.
4: Because in Wirklichkeit, wir sind nicht Gott. Wir verstehen das nicht alle. Yeah. Aber wir können das Brocken dann besser verstehen.
2: Ja.
3: Warum fangen wir nicht an mit einem Klimbett? Was sind die, weil das ist ein Feuer eingedeutet.
4: So, ja.
3: Was sind die Feuer verschiedene Persönlichkeiten mit einem Overview? Und vielleicht haben wir auch mal ein Klimbett.
4: Ja.
3: Deutbar angehen.
4: Ich habe hier ein Klimbett ein Bild mitgebracht. So, ich wollte later ein Brocken. Das erste fängt mit Dai an, so Disk, das sind Feierlatern. So Dai ist für dominant oder driven. Okay, so Dai Person, Dai will Resultados. Dai will immer was da rutschreien. Und was sei da noch schieben. Und wirklich Haupt und Team auch Resultados zu schreien. Einmal, so jede Stärkheit hat auch eine Schwachheit. So einmal nicht sehr sensitiv nach den Menschen, wo die Menschen sich fallen. Ja, und dann wird sie immer mal.
3: Okay, ja.
4: Und passt nicht ab nach der Feilung. Und aber gleichen Dinge vor dich zu bringen. Dort I, das war Initiativ oder Interaktivo. Und so Interaktivo. Und da sind gleichen auch Dinge bosig zu tun, aber sei mit Menschen. Das ist ein the life of the party. Die gleichen Fiesta.
3: The party people.
4: Oh, ja, ja. People. Und gleichen die Reden fällen. Wenn es stellt das, wer wird das anfällen, sie wollen fällen.
3: Okay.
4: Nobern in Reden. Haben viel Freunde, gewöhnlich. Haben viel Energie. en brengen dat energie naar de groep waar die zijn. Zijn mooi creatief, denken aan dingen, vangen dingen licht aan, maar veel ombrengen die niet voor zich.
3: Okay.
4: Wie is tot je hebt een
3: right.
4: Je daar, ja. Ze lijken fun. They want fun.
3: So knees and all is what knee has.
4: Yeah. That's they are enthusiastic. They are optimistic. Sagen sie. And dann erst dort hüchtig wir sein stetig oder steady, supportive, Spanisch stable. And so they sind auch eine Menschen sieht, aber die lehnen sich nicht so leicht ab. Sie sind alle tranquilo. Gleichen auch Menschen. En Felton zijn vriend met de komende lang met meis Ernfame. Wat die actually denken, eens iemand weet van niet. Okay. Weet van boven, die zijn vriendelijk, dat is todo tranquilo, calmado. Maar die grabbelen veel. En eens iemand draait dat niet af. Klok 2 de nacht, wagen ze op en grabbelen.
3: Okay.
4: Waarom zei die aan dat? Waarom checkt ze zo naar mij? Waarom zei die niet? En zo die... They zijn processors and they denken on all die dingen. But the punto wo die einzimal nicht die Entscheidung treffen.
3: Okay.
4: There's a white foot and there's a grabbelt dan nachher immer. Because Jana zei dit oder Evan dort. What's a good fairbild? And dan sei, dort as for cautious oder conscientiousness, I have up Engels, up huchtich, brok wie actually in guy and gay. En dat is gewissenhaft. So, die weten veel.
3: Okay.
4: Die gleichen te analyseren. Gleichen dat informatie te hebben. En die zijn mooi analytico. Want zij wat doen, maakt het raadje doen. Dat eerst het maar. Ook van het langer dit.
3: Okay.
4: Maar dat maakt het raad. En het zijn ook perfectionist zijn. En checken nou al die dingen. En deze willen veel van hebben. Deze eentje moet zijn... Mij voelt niet van. Bloos bij de arbeid blijven. Gleich in de dollar stel te gaan. So dat zijn de feierlateren wat we brengen.
3: So en wanneer we hier nemen, wat helpt ons dat in ons leven van zelfs ook voor een ander en voor de nächsten, wanneer we weten, vielleicht wat dingen wat haak die, en dan kunnen we het schaffen. Ara, wat dingen wat de ander heeft. Wat wist je zijn de beneficios van... De channelier.
4: So dat fangt immer aan met ons zelfs channelier. Dat is werkelijk een persoon in de wereld over wie we controle hebben. Nee? Dat is ons zelfs. En ik verstoor mezelf niet immer. Eens die deel vrouw ik me, Daryl, waarom deidst u dat?
3: Yep.
4: Wat schoot die? Nee? Zeg ik dat te mezelf. So dat fangt met ons zelfs aan te verstoren. De beter dat ik me verstoor.

0: hang met mij aan, met iedereen van ons aan, dat verstaan. En Obadan was een nächste, wanneer ik die beter verstaan, en ik weet, du hast een andere weg, wat du dan aantrekst, dan helpt mij die beter verstaan. We zijn die best zeer direct, zeer kort, niet dol, maar zeer direct. Vielleicht spetst mij dat, is die mij dol? Waarom is die mij dol? No, du tjemst vielleicht dol van deze later, en zeist die dingen bloos direct en weinig weet. En zo dan, oké, dan helpt mij dat mij aan te rechten, en zijn vielleicht zal ik ook weinig weet brokken en bloos direct zijn.
1: Okay.
0: En die verstaan dat beter aannemen. Best mij niet dol. Als het bloos direct je waai. Je zei. En het nächste mal, de nächste persoon is vielleicht, zei je, die vertaalt en af al deze dagen. Ik vang onderwijs te worden. Because when dat alle passiert, wat het kost en dat is niet mal meelig en al dat. Maar wanneer ik dat verstaan, laat ik den een beetje vertalen. Betjane, dat ik haar in doe. En dan loopt dat vlek, ha ik vrouwen te stellen. Zo, dat zullen we denken, kan ons helpen.
1: Ja, dat moet ik zeggen.
2: En dit weer de pluderstunde. Je kan ons vangen op YouTube, of waar je in een podcast krijgt.

angst voor een klausenobjet. Anna jent in de school, in de achte klaus. Ze jent eigenlijk gans jaren in de school. Op een chemie, daar houdt ze ihre schwierigheden. En nu komt nog de leraar naar klaus en ziet dat ze maar in de gans wichtige objet schrijven worden. Anna komt naar huis, uit middag, en jent in ihre stoel en vangt aan te leren. Ze leert een stond naar de andere. Opa, zij kon nooit behuilen, zij kon ook nooit verstaan wat ze leren deed, nooit blijft in ihrem kap binnen. Anna wie gans verleden. Zij liet de beter te zien en vong aan zelfs met zich te reden. Nee, het schoft het niet im leven, en wie brokt chemie, en Marie, ze reed nog een schlechte neute dafür. Zo zult ze, met eenmaal teet ze op ihrem desch en aad lacht de Bibel. Oba doelaus Anna gans zelten benne. Nu nam ze de Bibel in de hand en vong aan te bliederen im Nieuwe Testament. Zij bliedert in Matthäus. Kom bij het 7e kapitel en vong aan te lezen. En als ze bij het 7e vers kom, leest ze zijn weet. Bet ze woordje te jeeft voren. Dat zielt zelfs Jezus.

En na een korte tijd, werkelijk, kon ze ook veel het verstonen, kon ze ook veel het behuilen wat ze geleerd had. Nächsten dag ging ze naar school. En na drie stond moesten ze de chemie opschrijven. De leraar kwam in de klas, verdeelde bladen en Anna had al wat met de angst te doen. Nee, het schaft het niet. Op dan moest ze denken aan de wet die ze gisteren gelezen had. Bed ze wat hun te geeft worden. Anna vond op stelles aan te bieden. Jezus, bitte, help me deze obit te schrijven. Als ze alle vragen gelezen had, kon ze ook werkelijk alle wenen antwoord schrijven.

0: Am in podo kam de leraar naar klas en verdeelde de obit die hij benötigd had. Blus, Anna ihre obit bleef bij am in hand. Bestemd heb ik niet zas. Aber nee, zij had voor deze obit niet twee treeën. Aber Anna wist ganz genau, zij had het niet alleen geschafft. Jezus had haar daarbij geholpen. En van deze dag aan versprak ze ook mij een Bibel te lezen en Jezus te leven en am te truien. Tenja, ik kon je niet verspreken dat je jedes Mal, wanneer je een Bibel lezen wordt, of bede, dat je wordt je een obit op een eind of twee schrijven, of ik weet ganz genau, wanneer Jezus wordt om haal bede, wat je niet im Stich laten. Amen.
1: Meine Hilfe.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers te zeeren zeer interessante geschichten harsen. We wensen je veel vrede bij het houharsen.
2: Johannes schlitte die Ate, ein trüge die andere Nörsch. Ich schmücken sie Jesus Day und dann waren sie uns.
1: Ganz bedrängt hatten die Jünger vom Herrn Jesus hinge verschlotene Dieren. Wissen sie nicht, dass Jesus lebt? Maria wie am Dach begehend.
3: Wie sind dort? Obmerke.
2: Wer fast? Waarom zijn je niet al lang thuis?
3: Wie zijn Jezus bejegen? Hij leeft.
2: Waar heb je hem gezien? Vertel maar.
3: Van aanvang heb ik hem gewoon niet meer erkend. Dat we ze, wie vertelden ons in je wees, op eenmaal ging een man bezit ons en die met ons vertalen.
4: Hij vroeg ons. Eva, wat wie door reden deden. Hij zei, best die einzige, die dat niet weet, wat in Jeruzalem passiert is, dat de Jezus die Christi hebben. Hij erklärt ons dan, dat God dat al alles verabgezegd had, dat dat ze komen moest.
3: Hij kan zich geit in de Heilige Schrift uit, zijn vertaaldeut ons trösten, de tijd wie Säuer schwind vergonnen, dat wir al dunkel als wie wat den Dark komen.
4: Wie deuten am dan ten Ogenkast einladen, en dan passiert dat. Hij neemt dat breed in dat beden. Hij bereikt dat in 9 en gaf ons ook te van. En dan erkennen we hem, Jezus. Als we hem erkend hadden, wie hij al verschwongen. En hij werd einfach niet meer door.
3: Dit is werkelijk zo. We hebben Jezus bejegend en zijn nu schwind treegerend om jen tot te zeggen dat hij leeft.
1: Wer Jesus bejegend is, der kann dat nicht bloß für sich holen. Der muss andere dort auch vertalen. Als diese beiden noch davon vertalten, stund Jesus auf einmal bejegend in den Stuhl. Hij deit an, seine Hang und Feitwiesen, der gebohrt wären.
5: Ich zieh dort. Fried macht mit ihm zusammen.
1: Als die Jünger an bejegend wären, dann schleifen sie. Van Jezus heren is goud. Jezus bejegnen, dat neemt ons de twijfel waas en maakt ons vrouw. Im nächsten spel te horen vertalen Melanie en Sarah hoe ze Jezus bejegnen zijn. Ciao ciao, zij zijn Eva van het interessante geschichtenprogramma. En wanneer je vragen hebt of ons wat schrijven wilt, dan houd je nu deze adres. telenines@gmail.com. En nogmaals boekstaberen wie dat? telenines@gmail.com.

Hallo en welkom, zaschunt Marta Brun. Jo, vi vire batuovol. Bernardo vol met een zug wohan voor. En wen bejeent hij door aan een bus dat zughalterstelle, dat weet hij andere als dat vreling Elmsli. Jo, en de weder met een voedertop. En der is er spazier, wijs Bernardo ook op dem ritchen Kornbuer. De wil ook rich we, aber hij had zijn leven vals en je ordend en je recht. En je Elmsli, de zegt nacht zo wat hij nog niemals gehad. Dat moet je me ingewijs vertalen. De geschicht interessiert me. En wil ze in een slechte richting voeren, kun je me hingerwijs ervan vertalen. Nou ja, wanneer je dat wille, oba papa voert plus eerste klas, zegt Miss Elmsli te aan. Ach zo, nou ja, do wordt schwind wie een voorkort. Uitusje wilt etje voor derde klas. En dan rant hij ook al zo schwind als de jet en wel zich de kort aan entusje voor eerste klas. Erst doch in van ja bengel, meint Elmsli goutje loont, aber nicht unsympathisch. Bernardo heit hier, sagt de papa. Jo papa, ich weiß gar nicht, wann de nu nicht petit rechamt. Ha, dat wordt de al dien kleine helje. Na ja, zei die erst een beetje trehuilend wie een nenne stier im Zug. Oh, bada wie Bernardo ookel wada bad. En strolt eva dat ganze gezicht. Miss Elmsli, die wenkt met de hand uit dem Fenster, damit hij wist wat ze wäre. Wat is dat vandaag bloß voor een scheiner dag? Check mal. Dat licht über de Fletcher in de herrliche Vorwe. Davon haben wir in Step nicht keine Ahnung. Leidlich checkt hij in de Fletcher-Route, wo sie da vorbeifuhren. En nu zijn Kornbuer, wil Herr Elmsli weiter. Ach jo, dat weet nu zo. Einer van den, die rijk geworden zijn. En schließlich en seine Muster, dat ze doch alles op de falsche Kurs gesagt habe. Rich? Falsche Kurs? Wieso? En ans nächste Aufschnitt, de sagt de Dievelstedt, also Teufelszitadelle. Also ne Stedt, wo het sehr sündhaft taugune deit. Dat weet zo ongeveer een Viertelstunde van Stepney Gossewal af, waar deze steht, waar de mensen zich versnijden kunnen, grote, de zeer ongetrokken waren de mensen. Also, die gingen door zieren gaan. En nacht voor nacht komen de mensen. Willst du wie Lüdmusik und da wie alle Sorte Spuss in aller Hand sind getrieben. Und Bernardo, der ist bloß so doll über das, das steht.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Natuurlijk van dit program mocht ik alle touwheren waren van harte welkom heten. Dat is ons een vrij dat die touwheren. In ons gebeden verlangen is dat de haar ook immer waren, wann wir dit program brengen, de zegen Gottes even ons komen mocht. En zo mocht ik ook van jou een gezegende opnoem wensen.

Ik verafscheid me van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift Erstbachs 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.

en dat die deeg opkonen en wassen wordt. Ik hoop ook een beet dat het zaamkorentje, wat even dit radio uitgestreid wordt, zoals ook kracht nu en vele harten aanvallen wordt, en te een grote boom en aanwassen. God wil dat alle mensen den geloven aan Jezus Christus aannemen zullen, en dat geen mens verloren gaan zal. Want du, lieve Tauhira, am nog niet im geloven in dien hart opgenomen hast, dan wil ik die van jou aanloden dat toch te doen. Dat kan nog mal te lood zijn, want du dat immer afschuwen deest. De Heer verjeft onze zinde jieren, want wie am de betjanen. Hij kan ons ook voor de schlechte heef en die ihren Einfluss bewahren. Wie moeten am ober de gelegenheid geven dat ook te doen. Dat Samenkorn in de heef, dat Samenkorn in de heef, die schienen doch zo klein. Dan moet wie God acht erop geven, want wie die willen met de uwe zijn. De Heer brukt zo'n beelden hier, want hij van God zijn recht wil reden. Om ons de grote waarheid te leren, dat wie doch niet zo schwind opgeven. Zoals dat met dem Samt in heef, immer alles aanvangt ganz im Kleinen, so is dat ook im Christenleven, wann Gott sein Wort im Horten empfängt. Mocht Gott sein Wort ook nu nog wassen, in jene Horte aus ein Baum, dann wasst sein Recht ab alle Gassen, der jenen Glaube für den Traun. Wel wil u nog einmal te beden. Haar wie beden, dat dien Recht ook onja ans so wassen mocht, als ein Samtkorn in Heef. Mocht dien Recht al nu de ganze Welt fällen, help dat ik mijn deel door te bedrouw, dat dien Recht gebuurd wordt. Wie beden dat u ook van deur waar al onze leven touwheerers rechtlich zijn wordt. Wie beden zo'n in Jezus' zijn namen. Amen.

on the programme zijn alle cassetten te hebben. Een cassette met één programma kost $6 en een cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van

0: maar dat hoe schat je.
1: De nummer voor dit programma is 219. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programnummer 219.
0: We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie neue Stattung, die ons dat mogelijk maakt, Gott sein Wut uit te strollen. Mocht Gott die richtig sehen.

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat koren en de schluw ont weer een jonge man van jaren over zijn benemen en zijn uitzicht dat leidt naar een oude man die weer zeer verbeterd.